Radio Energy Cugir 87,9 FM. Flux continuu de hituri. De hituri. De hituri. De hituri. De hituri.